Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

take this anymore.

0: 9 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan The New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan The New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

disco. It ain't no country club either.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan The New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Alex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan The New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Lex Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan The New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Jansen met het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: betrouwbare autopartner.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Microsoft-topman Satya Nadella pleit voor meer controle op krachtige AI-modellen. Bedrijven moeten volgens hem aannemen dat zulke systemen kunnen worden gecompromitteerd en een noodrem inbouwen. Een bevoegde medewerker moet een model tijdens een taak kunnen pauzeren of uitschakelen. Aanleiding zijn hacks door AI-agenten. Zeker 109 migranten zijn omgekomen nadat een boot voor de kust van Djibouti is gekapseist. 116 mensen worden nog vermist. Aan boord waren ongeveer 350 mensen. Onder de doden zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen om geen luchthavens in Saoedi-Arabië te gebruiken. Dat volgt op een dodelijke aanval op de luchthaven van Riyadh. Daarbij vielen 12 doden en raakten 309 mensen gewond. Alleen de luchthavens van Mekka en Medina zijn uitgezonderd. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Soldaten en agenten brachten migranten zondagochtend met bussen weg. Sommigen wisten te vluchten. De ontruiming gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia. Het koningspaar bezoekt ook Melilla. Westerse inlichtingendiensten waarschuwen leidinggevenden in de Europese defensiesector voor Russische liquidatiepogingen. Rusland zou meer sabotageacties in Europa voorbereiden en ook burgers als doelwit zien. Vooral kleinere bedrijven, zoals dronebouwers, lopen risico. Topman Armin Papperger van Rheinmetall krijgt al permanente bescherming. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De Verenigde Staten geven maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij uit de strategische reserves. Daarmee moeten leveringsproblemen door orkaan Isaias in het zuidoosten worden opgevangen. ExxonMobil en BNP krijgen elk maximaal 2 miljoen vaten. Volgend jaar moeten ze die olie teruggeven. Microsoft-topman Satya Nadella pleit voor meer controle op krachtige AI-modellen. Bedrijven moeten volgens hem aannemen dat zulke systemen kunnen worden gecompromitteerd en een noodrem inbouwen. Een bevoegde medewerker moet een model tijdens een taak kunnen pauzeren of uitschakelen. Aanleiding zijn hacks door AI-agenten. Zeker 109 migranten zijn omgekomen nadat een boot voor de kust van Djibouti is gekapseist. 116 mensen worden nog vermist. Aan boord waren ongeveer 350 mensen. Onder de doden zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen om geen luchthavens in Saoedi-Arabië te gebruiken. Dat volgt op een dodelijke aanval op de luchthaven van Riyadh. Daarbij vielen 12 doden en raakten 309 mensen gewond. Alleen de luchthavens van Mekka en Medina zijn uitgezonderd. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Soldaten en agenten brachten migranten zondagochtend met bussen weg. Sommigen wisten te vluchten. De ontruiming gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia. Het koningspaar bezoekt ook Melilla. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servier Frais.
4: Is het ver, Arie?
2: Paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Esmee Grijmans met het nieuws. De Wereldbank spreekt met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp voor de energie- en prijsstijgingen door de Iran-oorlog. Wereldbankpresident Ajay Banga zegt dat weinig landen gebruik maakten van de eerste $25 miljard. Vooral ontwikkelingslanden zijn hard geraakt. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werken ook aan maatregelen tegen hun hoge schulden. Bij een ernstig busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen omgekomen en minstens 27 mensen gewond geraakt. Een bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir door onbekende oorzaak op een vrachtwagen en kantelde. De hulpdiensten kwamen direct in actie. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 mensen naar noodnachtopvang in Zuidwolde en Warfum, omdat in Ter Apel geen plek was. Dat is het maximum. Voortaan komen alleen mensen uit de dagopvang in aanmerking voor de slaapplaatsen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de dieseldeal van president Trump met Rusland ongewenst en onverstandig. Rusland levert de komende tijd miljoenen tonnen diesel. Volgens Berendsen gaat het geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas. De Europese Unie wil juist nieuwe sancties tegen Rusland goedkeuren. Paus Leo XIV ondergaat de komende dagen een operatie om een knobbeltje in zijn long te laten verwijderen. Artsen ontdekten de afwijking tijdens een medische controle. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en in een zeer vroeg stadium gevonden. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles.

Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.

0: wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Prijs abou. Hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia, y cuida, simpel. In lo que potimes ter, pa turdia. Kiba to warda, hasi lie. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
0: Bubbels van blijdschap dansen door de koele fles en dorst staat machteloos. Servifrais is het adres voor champagne Bollinger en ook voor de

Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Bij een ernstig busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen omgekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Een touringcar botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand. 2 zijn in levensgevaar. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Volgens de organisatie zijn deelnemers van de protestmars met ongeveer 100 mensen bespuugd en uitgescholden. Ook zou een auto extra gas hebben gegeven nadat de voorzitter die bij een zebrapad had tegengehouden. De politie bekijkt beelden. De Wereldbank spreekt met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp voor de energie- en prijsstijgingen door de Iran-oorlog. Wereldbankpresident Ajay Banga zegt dat weinig landen gebruik maakten van de eerste 25 miljard dollar. Vooral ontwikkelingslanden zijn hard geraakt. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werken ook aan maatregelen tegen hun hoge schulden. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 mensen naar noodnachtopvang in Zuidwolde en Warfum, omdat in Ter Apel geen plek was. Dat is het maximum. Voortaan komen alleen mensen uit de dagopvang in aanmerking voor de slaapplaatsen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de dieseldeal van president Trump met Rusland ongewenst en onverstandig. Rusland levert de komende tijd miljoenen tonnen diesel. Volgens Berendsen gaat het geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas. De Europese Unie wil juist nieuwe sancties tegen Rusland goedkeuren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Jasper Marquise en dit is het nieuws. Enkele honderden mensen doen

0: doen zondagmiddag mee aan een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam. De demonstratie sluit een landelijke actieweek af. Deelnemers eisen een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. Ongeveer 250 mensen liepen eerder in stilte naar de Dam. De politie nam een spandoek in beslag en nam een demonstrant mee in een politiebusje. Poolse veiligheidsdiensten voeren zondag crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. Tusk is op de hoogte gebracht en zet zijn werkzaamheden vooralsnog voort. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd geboren in 1969. In 2013 werd ze zakelijk leider en sinds 2019 was ze directeur. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Volgens het team beperkte het bedrijf het bereik van berichten op Facebook en Instagram. Meta ontkent dat en noemt de beschuldigingen onjuist. Het hoogste verkiezingstribunaal eist uitleg. Ongeveer 250 demonstranten lopen in Amsterdam een stille tocht voor kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld. De tocht van Amnesty International begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untul nu stă praha, pa un corsou mas limpii.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Bij Mondomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

0: 12 uur. Jasper Marquise met het nieuws. Enkele honderden mensen doen zondagmiddag mee aan een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam. De demonstratie sluit een landelijke actieweek af. Deelnemers eisen een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. Ongeveer 250 mensen liepen eerder in stilte naar de Dam. De politie nam een spandoek in beslag en nam een demonstrant mee in een politiebusje. Poolse veiligheidsdiensten voeren zondag crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. Tusk is op de hoogte gebracht en zet zijn werkzaamheden vooralsnog voort. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd geboren in 1969. In 2013 werd ze zakelijk leider en sinds 2019 was ze directeur. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Volgens het team beperkte het bedrijf het bereik van berichten op Facebook en Instagram. Meta ontkent dat en noemt de beschuldigingen onjuist. Het hoogste verkiezingstribunaal eist uitleg. Ongeveer 250 demonstranten lopen in Amsterdam een stille tocht voor kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld. De tocht van Amnesty International begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep om 2 uur 's middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Biba Simpel, Biba Bom. Eseite meta. Marca Simpel, de solution. Reis abou. Hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida, Simpel. In lo que potime ster, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, Simpel. De way pa hasi. Simpel.
2: Tortur, Incorpor. Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Kwart over vijf arriveerden ongeveer 1000 demonstranten op de Dam voor een mars door de binnenstad. Ze riepen onder meer Free Palestine. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgaven mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. Max Verstappen heeft voor het eerst de grote prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull leidde van start tot finish en bleef Charles Leclerc en Kimi Antonelli voor. Verstappen won eerder ook de sprintrace. Antonelli werd derde en leidt het kampioenschap met 340 punten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Met de zondageditie van Weekend Vibes. Juan is er weer nu.

Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in terminal 4 van de luchthaven King Khalid. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Een dag eerder vielen zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden. Het nationaal pro-Palestijnse protest in Amsterdam loopt ten einde.

0: Frank Era, Flashdance, What a Feeling, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: En jouw laatste stukje weekend. De zondagmiddag is aangebroken. Ik hoop dat je hem lekker gaat invullen, dat je leuke plannen hebt. In ieder geval wordt hij ingevuld met goede muziek. Tot aan twee.

te horen in het weekend. En vooral ook, wat ben je aan het doen? Ik ben wel een beetje benieuwd wat de zondag jou gaat brengen. 6751031. Zo meteen hoor je hier Candyman. En eerst.

0: Raccoon hoorde je op jouw zondagmiddag. Dit is Weekend Vibes bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En ik moet eigenlijk nog iets vertellen van de afgelopen week. Een nieuw hoogtepunt voor mezelf, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. En ik dacht, ja, eigenlijk doe ik dit gewoon al. Want ik doe dit bij jou, maar ik zie nooit echt wat de reactie is. Stand-up comedy, soms dan vertel ik hier ook wel eens een grapje en dan zit ik daar zelf een beetje om te grijnzen. En dat is dan het enige wat ik daarvan terughoor. Ik ben altijd benieuwd als ik iets leuks vertel. Het is meer een echte storytelling wat ik ga doen. Dan wil ik eigenlijk soms wel eens weten of het leuk is of niet. En dan heb ik nu meer gewoon dat ik tegen een muur sta te praten. Een muur van monitoren voor me. Maar ik ben benieuwd of mensen het ook echt zo entertaining vinden als dat ik zelf denk. Dus ik ga meedoen aan het Comedy Café. Als je vaker luistert naar Weekend Vibes, dan heb je er misschien al eens over gehoord. Want Aranka en John waren hier in de studio om daarover te vertellen. Zij organiseren dat begin november, 6 november, bij Mahai Grand Café.

Vijf andere mensen die geen professionals zijn. Dus dat kan heel grappig worden of juist ongemakkelijk grappig. Dat gaan we allemaal zien, de 6e van november. Ik ben in volle voorbereiding met eigenlijk dingen daarvoor bedenken. En ik heb al helemaal uitgedacht wat het moet gaan worden. Maar nu zit ik dan toch weer met nieuwe ideetjes. Dat ik denk, dit is ook heel leuk. Past dat dan wel in de lijn of moet ik het gewoon klein houden? En dat wat ik doe, dat dan goed gaat. Ik denk dat dat het beste is. En dan heb ik nog een repertoire voor als ik het zo leuk vind dat ik daar verder op kan bouwen de volgende keer. Ik heb er heel veel zin in. Comedy Café bij Mahai Grand Café. Het is 6e van november. En wie weet zie ik je daar. Zometeen de muziek van Donna Summer onderweg. En eerst

Vibes van Donna Summer in Weekend Vibes. En dan bloeien we gewoon zo meteen lekker op verder met ook Casey en de Sunshine Band. Give It Up gaat nog wat meer positiviteit brengen. En ook Oscar en de Wolf.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
2: Vidanova Group.
1: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: Give It Up werd aangevraagd door Ronald hier in Weekend Vibes bij Paradise. Ik zat hier naar het luisteren en ik dacht, oh, dat zou nou een leuke band zijn om binnenkort op Curaçao North Sea Jazz te hebben.
1: Paradise FM.
0: En dan wil het lot net dat het 1 jaar is geweest voordat ik hier was. In 2018 traden zij op het mooiste festival van het eiland. En ja, dat is zo'n band waarvan je misschien, als je ze niet zo goed kent, denkt, ik weet niet of die band zo bekend is. Maar als ik zeg, that's the way, dan zeg jij, aha, aha, I like it, toch? En ze hebben zo van veel meer nummers die je misschien op het eerste oor niet zou denken, oh ja, dat is super bekend, of daar ben ik fan van. Maar alles wat je hoort van hun, dat heb je wel eens gehoord. Dat kom je volgens mij gewoon in elke winkel tegen. Op elke markt, in elke supermarkt speelt dat op de achtergrond volgens mij. Ergens zit er een hele diep gewortelde band met Casey en de Sunshine Band. En bijna alles is gewoon lekker vrolijk, lekker positief. Precies wat past in jouw weekend. Dat hoop ik in ieder geval. Ga ik mijn best voor doen ook met muziek die er aankomt. Heb jij net als Ronald een verzoek? Dan mag je dat natuurlijk nog steeds doorsturen in een appje naar 6751031. Ik heb eerst Lady Antebellum voor je. Dit is Need You Now.

Avalon. Zometeen is het tijd voor de Tricktualiteit. Het is vandaag de 11e van oktober. En dat betekent Coming Out Day. Wat voor muziek daarbij past, dat mag je laten weten via 6751031. Oftewel, welk liedje past bij dat akkefietje? Dat zo. Eerst Lemon Tree.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: ben Jasper Markies en dit is het nieuws. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam loopt ten einde. Rond 16:45 kwamen ongeveer 1000 demonstranten aan op de Dam voor een mars door de binnenstad. De politie hield ook een man aan voor een beledigend spandoek. Eerder liepen ongeveer 250 mensen in een stille tocht naar de Dam. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in terminal 4 van de luchthaven King Khalid. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Een dag eerder vielen zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgave mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. Max Verstappen heeft voor het eerst de grote prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull leidde van start tot finish en bleef Charles Leclerc en Kimi Antonelli voor. Verstappen won eerder ook de sprintrace. Antonelli werd derde en leidt het kampioenschap met 340 punten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot.
0: Beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in Terminal 4. De Saoedische luchtvaartautoriteit meldt gewonden. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Schade en veiligheid worden onderzocht. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam loopt ten einde. Rond 16:15 kwamen ongeveer 1000 demonstranten aan op de Dam voor een mars door de binnenstad. De politie hield ook een man aan voor een beledigend spandoek. Eerder liepen ongeveer 250 mensen in een stille tocht naar de Dam. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgaven mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nos trabaja para un corso más limpio.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel.

0: azcurasao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in terminal 4. De Saoedische luchtvaartautoriteit meldt gewonden. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Schade en veiligheid worden onderzocht.

0: pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam loopt ten einde. Rond 16:45 kwamen ongeveer 1000 demonstranten aan op de Dam voor een mars door de binnenstad. De politie hield ook een man aan voor een beledigend spandoek. Eerder liepen ongeveer 250 mensen in een stille tocht naar de Dam. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgave mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei? Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle leveringen.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026.

0: eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in Terminal 4. De Saoedische luchtvaartautoriteit meldt gewonden. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Schade en veiligheid worden onderzocht. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam loopt ten einde. Rond 16:15 kwamen ongeveer 1000 demonstranten aan op de Dam voor een mars door de binnenstad. De politie hield ook een man aan voor een beledigend spandoek. Eerder liepen ongeveer 250 mensen in een stille tocht naar de Dam. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgave mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten bij Betty's. Altijd lekker.
2: Een château waarvan je zegt zo. Ik raak helemaal van mijn apropos. Die vindt u bij Servifre, de Janwee Oost.

0: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
1: Zwemmen?
0: Ja!
1: Glijbanen?
0: Ja!
1: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
0: Dat wil ik!
1: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in terminal 4. De Saoedische luchtvaartautoriteit meldt gewonden. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Schade en veiligheid worden onderzocht. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam loopt ten einde. Rond 4:15 kwamen ongeveer 1000 demonstranten aan op de Dam voor een mars door de binnenstad. De politie hield ook een man aan voor een beledigend spandoek. Eerder liepen ongeveer 250 mensen in een stille tocht naar de Dam. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Oekraïne en Rusland per direct een energiebestand hebben. Beide landen zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn tot een akkoord als Rusland stopt met aanvallen. Het Internationaal Energieagentschap vraagt landen, waaronder Nederland, te onderzoeken of ze dieselvoorraden kunnen vrijgeven. Directeur Fatih Birol wil weten hoeveel diesel wanneer beschikbaar komt. Landen die hun toezeggingen nog niet volledig uitvoerden, moeten resterende vrijgave mogelijk versnellen. Diesel krijgt prioriteit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Dat is...

0: is Frans.
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
0: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
0: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
0: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
0: Quatre Vents.
1: Exacte man.
2: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh geraakt. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie brak brand uit in Terminal 4. De Saoedische luchtvaartautoriteit meldt gewonden. De luchtverdediging onderschepte ook een kruisvluchtwapen. Schade en veiligheid worden onderzocht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

sport van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven.
0: Bij Kunukuman Recycle geven we afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Adriana Miranda, dat is haar originele naam, maar onder die naam kent niemand haar. Nee, wel onder de naam Thalia. Maar waarom nou precies niet haar eigen naam, Adriana Miranda? Dat is ook een mooie artiestennaam, toch? Maar ja, ze heeft dus gekozen voor Thalia. Entre mar y una estrella. Tussen de zee en een ster. Zo, kijk eens aan, 7 uur geweest. Welkom dan weer bij een nieuwe aflevering van Ambiente. Kijk eens even naar buiten, doe even lekker mee. Kijk even naar buiten, het is al donker. Zo, oktober gaat hartstikke hard. Bon bini, dama y caballero. Ik zit hier hartstikke lekker na een warme dag. Nu eventjes gezellig, even heerlijk in de airco. En muziek draaien, dat vind ik nog hartstikke leuk. Je kent de spelregels van dit zondagavondshow. Ik draai niet zomaar muziek, maar ik draai heel veel Latino tussendoor. En dat doen we wekelijks zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dus, waarom dus vanavond niet? Alle singles die ik vanavond op mijn scherm zie, zo, kijk eens aan. Allemaal zijn ze van een normale lengte. Dat komt lekker uit. Dan kan ik dus gewoon lekker veel draaien. Shaggy, Oh Carolina, is dus nu aan de beurt.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.

0: Kingston, Jamaica. Oh, Carolina. Twee keer was dit een hit. De laatste keer uiteraard ook voor Shaggy. Een lekkere grote hit, ook hier op Curaçao. En dan nog eventjes dit voor de fans. Op 22 oktober wordt hij 58 jaar. Misschien kan je hem nog net even een kaartje sturen, joh. Elektronisch, nog makkelijker. Het lied van zichzelf, Oh Carolina, is niet van hem. Maar hij wist wel dit hit weer naar boven te brengen in 1993. En het was ook eigenlijk gelijk ook Shaggy zijn allereerste hit. Twee jaar later kwam hij met Mr. Bombastic, weet je dat nog? En daarna stopte hij eventjes met muziek. Vijf jaar bleef het stil rond Shaggy. Maar in 2001 behaalde hij nummer 1 in Amerika met It Wasn't Me. En sindsdien is hij continu doorgegaan met verschillende hits. Hij is hier één keer geweest. En wat mij betreft mag hij best wel nog een keertje komen.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
0: En we blijven lekker ritmisch met Manny Cruz en Juan Luis Guerra.
2: Ambiente.

0: aan zijn stem, weet je gelijk. Ja, dat kan niet anders, moet muziek zijn van Juan Luis Guerra. En een stijl van muziek, ja, nogmaals, kan niet anders, Juan Luis Guerra. Maar dit keer wel van de album van Manny Cruz. Jazeker, Manny Cruz heeft hem dus uitgenodigd om dit met hem te zingen.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Zometeen gaan we terug naar de jaren 70 met een zeer bekende onder ons. Andy Gibb komt eraan, maar we blijven nog eventjes hangen in de Latino-wereld. Hier is muziek van Ana Gabriel. Je kan hier wel blijven hoor, maar uiteindelijk wordt het toch niks. Dus laten we het houden op Simplemente Amigos y Nada Más.

0: Lekkere muziek, hè? Uit de jaren 70. Toen was alles nog koek en ei. Nou, koek en ei, nooit geweest. Muziek van Andy Gibb en Shadow Dancing. Een superster was hij zeker in de jaren 70. Hij kwam uit Engeland, weet je dat nog? En hij is overleden in 1988, helaas, aan een hartaanval. Ja, en dan pas 30 jaar, dat is natuurlijk triest. Samen met zijn andere broers hebben ze echt heel veel gedaan. En heel veel mensen hebben nog steeds hele fijne herinnering. In het, zeker in de tijd van de Bee Gees. Ambo, paraketo.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Dan nu mijn eerste lokale productie voor dit uur. Mambo.

0: Met heel veel foefjes. Hè? Echt stijl van Tony Montana Music in Dale Mambo. Oké, zeg, dan nu de hoogste tijd voor de station calls. Ja, je luistert dus naar Paradise FM en dit is het programma Ambiente. Wekelijks tussen 7 en 9 uur zondagavond op dit fantastische radiostation. Maar zoals je inmiddels weet, het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Hun antennes staan in Rotterdam, dat betekent gelijk de geluid van de stad. Daar dus ook Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur. De herhaling daarvan, ook in Nederland natuurlijk, kan je dat beluisteren via de app van Paradise FM, dan tussen 1 en 3 uur 's nachts. Het programma wordt natuurlijk wel hier gemaakt in de studio's van Paradise FM op Curaçao. Wil je ons appen? Dat kan natuurlijk altijd 24 uur per dag. Doe dat op 675-1031. Laat onder andere weten wat je vindt van dit programma Ambiente. Dan nog eventjes dit. Volgende week eventjes geen Ambiente. Dus de weekend van 18 oktober ben ik er eventjes tussenuit. Maar de week daarop gaan we gewoon weer lekker vrolijk verder. En je weet het, oktober is de vakantiemaand. Ja, ja, tussenvakantie zit er lekker tussenin. Dus vanaf nu geniet lekker van je tussenvakantie. In Nederland noemen ze dat herfstvakantie. Nou, hier hebben we dus niks te maken met herfst. Wel met warmte en zeer droge Curaçao. Maar in ieder geval op een of andere manier geniet van je lekkere tussenvakantie. Maak er iets leuks van met hele mooie herinneringen.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: ken een vriend. En wanneer hij oude muziek hoort, wat hij dus herkent, dan zegt hij altijd Doosje Joe. Ja, een aparte figuur is het. Altijd zegt hij dat. Doosje Joe. Shocking Blues en Venus.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Inderdaad, zeg, terug naar de Latino's. Hier is Aria Vega.
2: Aria Vega, Ryan Castle, La Cosa.

Wat een hit, hè? En wat een combinatie. Ryan Castro, Aria Vega en Patti. Aria Vega komt naar Curaçao. Jazeker, ben je voor aan het sparen? Ze komt in de eerste weekend van november. En Ryan Castro, ook wel een klein beetje een jeuk of zo. Ja, die herken je eigenlijk makkelijk. Weet je dat? Want aan het begin van zijn lied, of aan het eind, zegt hij altijd... Awo. Nou, en als je dat hoort, dan kan het niet anders. Het moet wel gewoon Ryan Castro zijn. Samen doen ze dus op dit moment heel erg goed. Chevere. En chevere betekent prima, fantastisch of het komt goed uit.

0: toch heerlijk zijn, hè? Eventjes nergens aan denken, geen drukte om je heen. Je chef kan je geen stress geven. Dus het wordt alleen maar genieten. En dat doe je automatisch met Paradise FM. Hier zijn de Pointer Sisters.
1: Het is weekend.

vrolijke zusjes waren het. Uit California, de Pointer Sisters. Hartstikke leuke muziek hebben ze gemaakt in de jaren 80, speciaal gezien. Maar van die vier meiden, vier zusjes dus, nu is er maar één over. Die andere drie zijn dus overleden. Dus in principe bestaat de Pointer Sisters niet meer. Maar leuke muziek hadden ze gemaakt, zeker in de jaren 80 nogmaals. Drie grote hits hadden ze sowieso. Automatic, Slow Hand en natuurlijk ook Jump. Je luistert naar Paradise FM. En we gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende vier minuutjes maar. Hier is dan Cindy Loper.

Lekkere moderne popmuziek in je gehoor. Muziek van Donna samen met Belinda. Dolce Vita. Heb je het trouwens ooit geprobeerd? Koffie met citroen? Nou, Belinda staat er heel bekend voor. Nou, mij lijkt het in ieder geval helemaal niks. Ik heb er ook bovendien geen interesse in. Nee hoor, helemaal niet. Ik weet wel, koffie is gezond voor sommige dingen, voor je lijf. En dat geldt zeker ook voor citroen. Maar samen de boel in elkaar voegen? Nee, dat lijkt me nog helemaal niks. Niet doen dus. Peper en citroen, nou, dat lijkt me wel iets. Zeker voor het voorbereiden voor een lekker stuk vlees. Maar het andere, absoluut. Daar beginnen we niet aan. Goed, dan nu een klein beetje rustig aan. Hier is muziek van Robbie Williams, Angels.

0: Hij is begonnen met zingen in 1990. Ja, toen kenden we hem nog niet zo goed. Robbie Williams uit Engeland, inmiddels ook 52 jaar. Maar zijn echte doorbraak hier in de buurt van Aruba, Bonaire, Curaçao, Venezuela, Colombia was het toch wel in 2002 pas, met Feels. En dat werd een stevige vorm.
1: Ambiente.
0: Laat ik het nu maar eventjes alvast zeggen, anders vergeet ik het misschien straks. En dan worden de mensen misschien triest of misschien boos. Dat is, de tussenvakantie komt eraan, dus ik spring er eventjes tussenuit komende week. Dus volgende week zondag eventjes geen ambiente, maar de week daarop gaan we gewoon vrolijk verder. Maar voor nu maak je geen zorgen, want een volle tweede uur komt eraan. De laatste nu voor dit uur. Het lied kwam uit in mei 2026. En inmiddels zitten we diep in oktober. En je zal het niet geloven, het lied wordt nog steeds heel veel afgespeeld. Hier is Stacey Papiadou.

Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme